0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Cardi B bewees dat authenticiteit en personality net zo belangrijk zijn als hits.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

0: going on? This is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is a
0: Galaxy.
3: No flex.

flex.

0: on. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774.
6: This is Galaxy. It's 3 a.m.
0: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
7: Ride it, ride it.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Popcaan begon als protégé van Vybz Kartel en groeide uit tot een van de belangrijkste moderne dancehall-artiesten. Hij combineert melodische vocals met Jamaicaanse street vibes en werkte samen met Drake, Jamie XX en Burna Boy. Zijn sound beïnvloedde zowel dancehall als moderne afrobeat.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
2: Black everything.
0: We play all your favorite black music artists and music.

0: No disrespect. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
0: Galaxy Radio.

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Veel producers gebruiken nog steeds soul samples uit de jaren 60 en 70. Denk aan oude platen van Marvin Gaye, Aretha Franklin en Curtis Mayfield die terugkomen in moderne hip-hop.
2: You can hear it in the music.
3: For the culture, for the music.
4: Let the music tell it.
5: Hey, yo.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Veel producers gebruiken nog steeds vinyl om unieke soul- en funk-samples te vinden voor nieuwe beats.
4: Hey.
3: Hip-hop, R&B en Afro-music.
5: Talk about black
3: history. It's Black Music Month on Galaxy Radio.
6: It's

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Galaxy Radio.

0: Jodeci presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
1: Black Music
2: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Drake combineerde rap, R&B, afrobeat en dancehall tot een compleet eigen sound.
4: This thing right here is our thing.
5: Put your hands up.
6: Do it right now, go.
4: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
7: I'm up early, early, I'm never late.
4: All the drama, all the culture news, all the hip-hop and R&B.
7: Keep it lit in the new day.
4: This is the Galaxy Morning Marathon. Galaxy Morning with Richie Styles and Tony Q.
8: Zoveel meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
9: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Black Net Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extince en Kees. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom moet ik me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger, breken kapot, maar die shit heb me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, gelakt en beroofd. Weer yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker, hij belde voor Witty. Ze vierden hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked, certified lover boy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie, ik poets met water en dreft in die gouden kroon die blinkt. Mm-hmm. What is your life like? Largon fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten, night night. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn. What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Kijken op naar de shooters, robbers, en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskin die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
10: Kan toch niet?
9: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken. Maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen. Dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Met check nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. En jij met de titel Koning Punchline. Want ik heb er weinig aan. Daarmee koop ik geen fucking land. In Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
7: What is your life like? Largon fights and knife fights.
1: Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
9: What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Ik go op naar de shooters, robbers, en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn.
6: This is hip-hop.
10: Hip-hop.
4: Wake up in the morning with the Galaxy Morning Marathon.
11: Yeah, you know that's where I be.
4: Weekdays from 6 with Richie and Tony.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 42-jarige vrouw uit Lunter is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

La bête de l'unité, ton self-made. Et pas simple vers jouw sap. Et pas simple vers mijn baas. Lijkt toch je die shit als werk dan? Nog zie dekker, meisje, ga dan. Of beter gezegd, nog sterf dan. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de

0: je. Nu moet je niet komen met Joe, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik ijsstand weer op straat. Zeg hola je type nog, zet mijn hart voor sale op restock. Kortingscode, fuck you, blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn, voor mij ben je meer dan dood nu.
1: That's right, your number one station every day, all day. Load 'em up. More hits and bangers coming your way. We talk about some Young Dro. We are in the city. But look out for some Kiba. Featuring J Balvin and Lil Gal. Tom, I love it. I love it. See, I love it. It's loaded, man.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Black music.
3: Sean Paul groeide op in Kingston, Jamaica en werd begin jaren 2000 het gezicht van dancehall. Met albums als Dutty Rock en hits als Get Busy, Temperature en Like Glue bracht hij dancehall wereldwijd naar clubs

0: check out the music. Hey,
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgang geboekt om de oorlog in Libanon te beëindigen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog onduidelijk. Meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van de inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op diezelfde manier waren vergeten. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dit is de instantie die de gaswinningsschade afhandelt. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Voor donderdag en vrijdag wordt een temperatuur van ongeveer 35 graden verwacht, met lokaal uitschieters tot zelfs 37 graden. Elders in Europa zijn het volgens de NOS ook zeer warme dagen. In delen van Frankrijk gold gisteren en vandaag code rood. En volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag worden ooit gemeten in Frankrijk. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door de bliksem. VRT-nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Mary J. Blige kreeg de bijnaam Queen of Hip-Hop Soul, omdat ze rap en soul perfect combineerde.
3: Black Music.
4: It's Black Music Month on Galaxy Radio. This is the Galaxy Morning Marathon.
5: Get up.
4: With Richie and Tony. Waking you up.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op hun eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgangen geboekt om de oorlog in Libanon te stoppen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog even onduidelijk. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Galaxy Radio.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Timbaland veranderde de sound van R&B en hip-hop met experimentele drums en futuristische producties.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. This is the Galaxy Morning Marathon. With Richie Styles and Tony Q. I know.

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. AM. Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag 22 juni op de maandag 10 uur geweest. De 5-1 overwinning is geweest. Afgelopen zaterdag wonnen wij van Zweden. Met Nederland dus. En dan mogen we echt gaan vieren. Ook deze week. Zometeen dus Kendrick Lamar. Squabble Up gaan we beginnen. Wat een week, hè. Nu al.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen Aero Star hier bij Galaxy Radio.

0: Squabble up.
1: Squabble up hoorde je bij Galaxy Radio, Kendrick Lamar. Ja, squabble up, een kleine confrontatie betekent het eigenlijk. Nou, die hadden we dus afgelopen weekend, namelijk Nederland tegen Zweden. 5-1 hebben we gewonnen. Daarvoor speelde Zweden tegen Tunesië, ook een 5-1 voor Zweden. De vraag is nu, hoe moet Tunesië zich nu voelen? Want donderdag spelen wij tegen Tunesië. Wat gaat het dan doen? Wat voorspel jij? Stuur het door naar Galaxy Radio naar 085-029-4x2. En ik hoor graag jouw voorspelling. Zometeen Ava Star, kom als naar deze Bust Your Windows.

Hey, we staan hier. Come on, see the Galaxy Radio. Wat een heerlijke track is dat, hè? Hey, ik vroeg aan jou. Wat is jouw voorspelling voor Nederland tegen Tunesië? Aangezien Zweden tegen Tunesië gewonnen heeft, Nederland tegen Zweden gewonnen heeft, dan moet dat wel een hele bijzondere wedstrijd gaan worden. Nou, ze stuurde Kevin naar mij door. Die zei, luister, ik denk een 9-1 overwinning, zei hij. Nou goed, Kevin, ik ga je eraan houden. Misschien wordt het ook wel echt zo. Het is niet eens heel onwaarschijnlijk, dus we gaan het meemaken. Of we nog meer gaan meemaken zijn tracks, Cyber Galaxy Radio. Zometeen, Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij. Yes. Break it, get down. Yeah. Break it down. Hip-hop. Yeah. Galaxy. Don't make me start with

0: Ja, wanneer je een bongo in reverse afspeelt, dan krijg je dus deze track. Miss Jackson hoorde je hier, Outkast bij Galaxy Radio.
1: The song starts with that reverse sound. Here's what was actually performed.
2: Wow, that's nice.
1: It's just a guy playing the congas.
2: And that guy... backwards, that's what gets the...
1: We got that, and then we've got our beat. As you can hear, there's another backwards element there, that hi-hat. It's a backwards hi-hat. So in the mix, you've got...
2: Yeah, I was like, what instrument is that?
1: So that's the full beat right there, going through the whole song.
2: That's incredibly dope.
0: Ja, je kan het zo makkelijk mogelijk maken als je wil voor jezelf. Dus Outkast hoorde je Miss Jackson met een hele, eigenlijk vrij simpele beat. Toch een wereldhit geworden uit 2000. Zometeen gaan we 3 jaar vooruit naar Kelis. Trick Me komt eraan na Dan Toliver. Hier bij Galaxy Radio Secondhand. En zometeen dus wil ik van jou weten wat jouw favoriete working track is. Hoor je zometeen.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Sampling is een belangrijk onderdeel van hip-hop. Oude soul- en funkplaten krijgen daardoor een compleet nieuw leven.
5: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
6: Black on black, black on black.
5: This month we give black music extra flowers.
6: That's a fact.
7: Yeah.
8: Metro!
9: What's good, it's Metro Boomin.
10: Hey, go, brother!
11: This your boy Moonwalk.

Ja, die kan me één keer voor de gek houden, maar het gaat geen twee keer gebeuren. Khalees hoorde je dus Trick Me hier bij Galaxy Radio. Misschien wel jouw favoriete track, zeker op jouw werkdag als vandaag. Maar misschien heb jij een andere die je graag wil horen. Stuur hem door.

0: gaan we heerlijk, hè, vandaag op de maandag 22 juni nog steeds tussen. En de maandag is natuurlijk een lastige dag. Het is het begin van jouw week, maar we hebben een 5-1 overwinning in de rugzak. En die mag gewoon mee naar deze week. Donderdag de volgende match tegen Tunesië. En waar ga jij kijken? Heb je er al zin in? En wat voorspel je? Stuur het door. Daarna stuur ook even door wat jouw favoriete working track is. Jouw favoriete werkplaat. Ik hoor het graag van je. Misschien gaan we hem zometeen wel voor je draaien. Hey,
1: dope. This is where the biggest stars come to play.

0: wait, no, like, what? You better act like you know where's Nicki Minaj.
1: Check out
2: the music. Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Hier on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy.
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. De 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn zelf leerlingen van de school. Ze zijn intussen opgepakt. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt regelmatig voor. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en de defensietak van Boeing. Het weer nog, vanochtend droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm. Het wordt 21 graden in het noorden tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Ja, nog steeds dus op de maandag hier. Vandaag 22 juni, 11 uur geweest. Dat betekent nog een vol uur met Wes op Galaxy Radio. En we gaan er met volle energie in, want die maandag heeft energie nodig. 100%. Zometeen gaan we misschien jouw favoriete working track draaien naar Dior Christian D. Hier bij Galaxy Radio.
0: Dior! Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
1: En zometeen

FaceTime, anywhere, anytime. This is your song. Babasha,

Het is leeg, schat, waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik

with my son having a little talk, and he

0: Watching Us hoorde je bij Galaxy Radio. Daarvoor hoorde je Hell Yeah Fucking Right Drake. Een track die van het album is van Take Care. Even mijn favoriete. En die ook wel eens vergeten wordt. Bij deze dus draaide hem voor jou. En zometeen gaan we een beetje weer in die nostalgie. We gaan weer in die throwbacks. Want op maandag willen we een beetje terug in de tijd. Want we verlangen naar het weekend. En eigenlijk willen we gewoon terug naar het afgelopen weekend. Laten we vooral vooruitkijken naar Many Man. Komt er zometeen aan 50 Cent. Naar Who It Sit. Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Laat me je vertellen hoe het zit. Ik zag haar staan zoals in een
3: mafie. Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
4: Black music. Kendrick Lamar komt uit Compton, Californië. Dezelfde stad waar ook Dr. Dre en N.W.A. vandaan komen. Hij begon al jong met rappen onder de naam K-Dot en bracht meerdere underground mixtapes uit voordat hij wereldwijd doorbrak. Met albums als Good Kid, M.A.A.D. City, To Pimp a Butterfly en Damn groeide Kendrick uit tot een van de belangrijkste artiesten van zijn generatie. Zijn muziek combineert jazz, funk, soul en hip-hop met sterke maatschappelijke thema's over racisme, identiteit en armoede.
5: Hey yo, Just Blaze, good looking on me.
6: Just Blaze?
4: Hij won als eerste rapper ooit een Pulitzer Prize voor muziek en bewees dat hip-hop niet alleen entertainment is, maar ook kunst en storytelling op het hoogste niveau.

0: Many Men hoorde je hier, 50 Cent bij Galaxy Radio. Zometeen Love Me Not na Show Me Love, Wiz the MC. En zometeen gaan we naar de lunchbreak mix, waar Sidney Kwekker jouw lunchplaten aan elkaar gaat draaien. Hou nog even die boterhammen in je tas. Zometeen dus.
1: Hey. Oh. Hip-hop. I hope you know my song.
2: Hello.
3: We are Galaxy.

0: Love Me Not hoorde je, daarvoor hoorde je Show Me Love. We gaan naar de lunchbreak mix zometeen. We breien er een eind aan hier vandaag met Wes op Galaxy Radio, maar niet getreurd. Morgen ben ik er gewoon weer van 10 tot 12 en dus zometeen Sydney Gregor die van mij het stokje gaat overnemen om jouw lunchpauze leuker en meer energie te geven. Tot morgen!
1: Yo, what's up everybody? It's Usher.
2: It's Coyle Ray.
3: It's your girl Nicki Minaj.
4: And this is Galaxy.radio. Home for hip-hop, R&B and Afro music.
5: Hi. Monster on the beat, ho.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 12 p.m.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien. En tot zover het nieuws.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
0: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
9: Ready, ready.

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Kendrick Lamar wordt gezien als een van de belangrijkste storytellers van deze generatie. Zijn albums worden zelfs op universiteiten besproken.
3: Black Music Month on Galaxy Radio. Black everything. We play all your favorite black music artists and music.
4: And back.
5: Bring it back.
6: In a mix. In a mix.
1: Listen. Back to the Galaxy Lunch Break Mix with DJ Sydney Gregor.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. De Iraanse delegatie is teruggekeerd uit Zwitserland na 18 uur overleg met de Verenigde Staten. Beide landen werkten een voorlopig akkoord verder uit, met als doel binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te sluiten. Technische onderhandelingen gaan deze week verder. Over het Iraanse kernprogramma zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintage verkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. En bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud, zelf leerlingen van de school, zijn opgepakt door de politie. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt er regelmatig voor. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Galaxy Radio.

Ik weet niet of er ook mensen naar Londen geweest zijn, want Jodeci was er. Maar afgelopen weekend was er ook dus in Londen stond Jodeci samen met Blackstreet en TLC. I heard it was nice.

0: door op de London Trips. En de reden waarom TLC aanhaalt, komt zo meteen langs, want dat is de throwback uit 1999. Chill hoor je voorbij komen. En wat ik al zei, een throwback van TLC, No Scrubs, the best one. Maar we beginnen met Gunna.
1: Number one, Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
1: You the number one.
2: For hip-hop, R&B, and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.

0: Leuk dat je nog steeds luistert naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok en you know what it is. Elke dag van 1 tot 2 ben ik hier speciaal voor jou. Tyla Chanel staat voor je klaar. Tupac, Do For Love uit 1997. Maar we beginnen met Chris Brown, Sensational.
1: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
1: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: Kevin Little komt langs en Adam Ports.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Radio. Yeah, too high for the radio.
3: Zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: In de jaren 90 werd hip-hop een wereldwijd cultureel fenomeen. Dankzij MTV, mixtapes en street culture.
7: You can hear it in the music.
8: For the culture. For the music.
9: Let the music tell it.
10: Hey, yo.
11: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. This is an official Galaxy throwback.
12: Back in the day.
13: Back in the day.
11: Also played on Galaxy Throwback Radio.
14: 24/7 online at galaxy.radio.

0: De maandag is altijd wel zwaar, maar daarom sta ik hier om je er doorheen te, ja, te helpen. Ik denk ook wel dat het lukt. Weet je, voor mij is de maandag ook zwaar, maar het moment dat ik hier de studio inkom en ik weet dat jij luistert, geeft mij dat weer kracht. Jay komt langs met Controlando, altijd lekker. Riot hoor je zo meteen. We beginnen met Drake, Too Hard for the Radio. Oké. Okay.
1: We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. Your number one for hip-hop.
2: Yeah.

0: Lieve mensen, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Hopelijk heb ik je een beetje door die maandagdip heen geholpen. Zo niet, blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio en dan moet het wel goed komen. Ik ben er morgen weer van 1 tot 2 speciaal voor jou. Hopelijk ben jij er ook. En ik spreek je morgen. Bye bye.
1: We are Galaxy.
2: Go, go.
3: Turn it up, yeah.
1: Home for hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De ANWB heeft door de hitte een druk weekend achter de rug, meldt het AD. De wegenwacht hielp dagelijks ongeveer 10% meer automobilisten dan normaal. Ook vandaag worden meer dan 4000 pechgevallen verwacht. Vooral kapotte accu's, oververhitte auto's en lekke banden zorgen voor extra drukte. Daarom is de bezetting bij de ANWB in heel Nederland opgeschaald. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintage verkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Chicago House ontstond in underground clubs, waar zwarte DJ's experimenteerden met disco, soul en elektronische beats.
2: Hip-hop, R&B en Afro music.
3: Talk about black excellence.
2: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
4: We are Galaxy.
5: Summer long.
6: It's the summer of hip-hop.
7: It's blazing, baby.
5: And hip-hop rules the world.
4: Summer on Galaxy Radio.

0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.
2: Oh.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
2: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, melden Franse media. Onder de slachtoffers zijn 2 minderjarigen. Door de hoge temperaturen was het erg druk op plekken met water. Het land kampt met een hittegolf tot 42 graden en code rood. Honderden scholen blijven dicht. Ook Duitsland waarschuwt voor extreme hitte. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: Zomerhit van vorig jaar, Wiz DMC en Bees and Honey. You're the Show Me Love, daarvoor Pound en Chocolate Darling. Ja Rule was er met Case en Living Up en Drake met Too Hard for the Radio uit de Airplay Top 20. Daar hoor je aan van de zaterdag een nieuwe aflevering van de 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. Tellen we dan voor jou van 20 naar nummer 1. Zometeen naar Bruno Mars en veel meer bangers. Blijf luisteren.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Black
3: Music. Burna Boy werd geboren als Damini Ebunoluwa Ogulu in Port Harcourt, Nigeria. Zijn familie had veel muzikale invloeden. Zijn grootvader beheerde ooit Fela Kuti, de legendarische afrobeat-pionier. Burna Boy combineert afrobeats met reggae, dancehall, hip-hop en afrofusion. Hij brak internationaal door met albums als African Giant, Twice as Tall en Love Damini. Zijn hit Last Last...

0: twist. We get into the wrist, we get to the sish, don't take the piss. Mommy's coming at me, I did what I did, but I deserve this. That's why the ball got popped up when then the ball got.
1: Hardy was dat. En Oliver Twist. En daarvoor Bruno Mars met I Just Might. 085-029-4x2. Dat is ons nummer. Je kan bellen, tamtammen, appen, voice memos achterlaten of rooksignalen proberen te versturen als het maar aankomt hier. Als je invloed wil hebben op onze playlist, je wil iets laten weten hoe je het weekend hebt overleefd, de hitte of je nog leuke dingen hebt gedaan. Ik zou het graag van je weten op 085-029-4x2. Zometeen, Wizkid, een band. Ik heb Olamide voor je klaar liggen met Billionaires Club. Maar eerst Baasman Dilo, hier is Motion Party.

0: Gaat het deze week moeilijk worden, denk ik. Maakt me niet heet. Want ja, met temperaturen van een graad of 30 in het weekend. Zelfs nog iets warmer. Het was 24 graden toen ik hierheen reed. Maar vandaag is echt de koudste dag van deze week. Want morgen en de komende dagen loopt het kwik weer behoorlijk op. In Zuid-Europa zelfs temperaturen rond de 40 graden Celsius. Dus maakt me niet heet. Nou, deze week even niet. Je hoort de broederliefde. Onderbieden ervoor met Billionaires Club en Wizkid was dan met Band. Zometeen na vijven mag je plaatsnemen op onze virtuele coach couch. Als je een van die 18 miljoen zijlijncoaches bent die het allemaal beter weten dan Ronald Koeman, die weet je de wissels beter in weten te zetten, dan mag je plaatsnemen op onze virtuele coachcouch. Dan mag je je ongezouten mening geven over de wedstrijden van afgelopen weekend van Nederland tegen Zweden, die van Curaçao. Laat maar komen. Of de wedstrijden van vandaag, dat kan ook. Laat een voice memo achter via 085 029 4x2 en neem plaats op onze coach couch. Hey. Oh.
1: We are Galaxy.
2: I said, baby, baby, baby, baby, baby. I'm mine. Yeah.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. De netwerkstoring op Eindhoven Airport is verholpen. Het vliegverkeer is hervat, meldt de luchtmacht. Door de storing konden sinds begin van de middag geen vliegtuigen landen of opstijgen. Daardoor ontstonden vertragingen en werden vluchten geannuleerd. Er werd onder andere uitgeweken naar luchthavens in Rotterdam en Maastricht. De oorzaak is nog niet bekend. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft de oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Black Music.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Temps laat zien hoe sterk Afrikaanse artiesten momenteel de internationale charts beïnvloeden.
5: Black Music.
6: It's Black Music Month on Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's
1: 6 p.m. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft de oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. En dan het weer. Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: zo zoet dat het glazuur van je tanden afspringt. Je hoort de Twista en Trey Songz met Girl Tonight. Daarvoor Kendrick Lamar, Squabble Up en She Vaster met Thank God It's Friday. Nou, zover is het nog niet. We zitten pas op de maandag. Maar dat betekent niet dat we je niet door deze warme zomerweek gaan heen slepen hier op Galaxy met de lekkerste hit. IG zometeen en 2 Chainz met Big Bang. Maar eerst Dave & Tams. Hier is Ringdance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: YG samen met 2 Chainz, Big Sean en Nicki Minaj. Je hoorde Big Bang, daarvoor Dave & Tams en Raindance. Hopen dat dat een beetje verkoeling brengt. Ik had je beloofd om te zeggen wie er vanavond in de freestyle sessie zit bij Wout. In Wout op Aux, in Pers de Aux na 7 uur. Dat is Niffo Nilo vanavond dus. Blijven luisteren, dan hoor je vanzelf de freestyle voorbij komen. En natuurlijk de nieuwste en hardste Nederlandse poekers. En als je het allemaal wil zien, dan kun je terecht natuurlijk op de socials van Pers de Aux op het internet.
1: Galaxy. Summer feels different here. Molly and Tyler.
2: Hey, what's up? I'm Molly.
3: Hey, it's Tyler.
4: Doesn't nobody like me.
1: This is Galaxy Music.

0: Kama's van RSR hier op Galaxy en daarvoor Molly en Tyla met Body Go. Ik heb zometeen sleep je door de file heen, mini mix. Alle redenen om gewoon even die radio knijterhard te zetten. Movet Joe komt eraan met een nieuwe single die heet Pile. Ook Carrie Hilson met een oudje Slow Dance. Dus alle redenen om te blijven luisteren naar Galaxy.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Music up, worries down.
1: Fire.
2: That's how summer sounds on Galaxy Radio.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
0: Black Music Month. Fact.
4: Sean Paul hielp dancehall wereldwijd doorbreken met hits die clips overal op aarde domineerden.
5: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

Hoe zou het met Carrie Hilson gaan? Vraag ik me dan in één keer af. Wat een slow dance. Lang niet meer van deze dame gehoord. En daarvoor nieuw werk van Move Joe en Billy hier op Galaxy. Zometeen we sleep je door de file heen. Mini-mix. Ik zeg, bereid je daar alvast maar even geestelijk op voor. Want hij komt er zometeen aan. Eerst Ro Alejandro samen met Russian en Pongo. En zometeen Dan Tolliver hier op Galaxy met zijn New Drop.

Dan Oliver, een new drop hier op Galaxy, je nummer 1 playlist provider. Sta je ergens vast in de file, toeter dan even mee. En zet die radio hard, zet die ramen open. Laat iedereen weten dat je luistert naar Galaxy. En geniet van de Galaxy, we slepen je door de file heen. Minimix.

0: Gooi me even in een loopje hoor. En ik kan ondertussen even vertellen wat je zo meteen na 7 uur krijgt. Dat is Pers de Aux met Wout op Aux. Met vanavond dus een freestyle sessie van Nevo Nilo. En vanaf 9 uur dan hoor je de beste muziek hier op Galaxy. Vanaf 11 uur neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G je mee de graveyard shift in. Tussen 11 en 1 in Rosa's World. Morgenochtend wordt de dag geopend door Richie en Tony in de Galaxy Morning Marathon. En ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur. Maak er een leuke, warme en gezellige maandagavond van. Ik spreek je morgen. Hoi!
1: Barbecue smoke in the air, cold drinks in your hand, and the hottest tracks on Galaxy. Life feels better outside. Especially when Galaxy is providing the soundtrack. Galaxy Radio. Summer never sounded better. Oh.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 PM. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaar gewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen ook over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijven verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nu.

Nou, Paas Talks op Galaxy Radio hier in de studio. Er gaat wel fout. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar no worries. We got this back on track in a second. Welkom. Maandagavond, nieuwe Paas Talks op Galaxy Radio Show. Chaos begin van de show. Chaotisch begin van de show. Maar ik ben gewoon weer back om jou te blessen met de beste Nederlandstalige rap en R&B van afgelopen weekend en de laatste weken. Dus daar gaan we vandaag gewoon mee door. Eerste track van de show, die ga je horen. Ik ga even kijken of de muziek weer afspeelt als ik nu op. Ik hoor meerdere tracks tegelijk, dat is niet de bedoeling. Dus terwijl ik dit ga regelen, ga ik jou blijven rijden laten horen. Het moment, festival, deze zomer komt eraan. Ze hebben een album uitgebracht. Er is een track met Amel, Zeno en Jean-Jacques. Drie van mijn favoriete artiesten. Tweede van zijn hier in de studio geweest. Als je het hebt over smaakvolle Nederlandstalige rap, de track Blijven Rijden, die hoor je nu. Ja. Paas Talks, Galaxy Radio.

0: geen zorgen meer, man.
1: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Niet met mijn shaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
2: Een normaal leven, normaal leven. Man.
1: Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
3: Toby on the beat.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band ook en geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kaki en boek.

Passau's Galaxy Radio, andersom D-Double en Boef, bar voor bar. Wij gaan naar een nieuwe track, Henkie T, samen met KM, voor wat R&B shit. KM features, altijd legendary. Iedereen is hyped op de KM en Jandro track van laatst deze keer.

Radio. Weer een nieuwe Paasdags Freestyle vandaag in de show. Blijf daarvoor luisteren. Limburgs talent, shout-out naar Venlo, Nifu en Nilo vandaag in de building. En wij gaan door voor alle mensen die bij La Fête de Muziek waren in Frankrijk, in Parijs dit weekend. Dit is de anthem voor jullie, 5-star anthem, Jada Joy. Paasdags op Galaxy Radio, hierna Mona Lisa van Jam C. Let's get it.

Jada Joy. Naast trouwens op Galaxy Radio. Maar we gaan door even met Jada. Want dit is de laatste single. Ik had het verkeerd, want de nieuwe track is deze. Trap Money Biggie. Trap Money Biggie. Voor alle Fête de la Musique ladies. De Koningsdag van Frankrijk noemen ze het ook wel. Maar dit is Coco, Jada Joy.

Back to back hier bij Paasthuis op Galaxy Radio. Hou je ogen open voor haar. Ik heb haar altijd hoog zitten van de talenten van onze scene. Ja, en hier is Mona Lisa. Dadelijk hebben we Baga, de nieuwe single van Toprecht.

Jongens van de achterstand dit, jongens van de achterstand dat. Ze zeggen als je uit de achterstandswijk komt, sta je 0-3 achter. Het woord achterstandswijk heeft een andere betekenis in mijn woordenboek.

0: I run the streets.
1: Yeah.
2: We are Galaxy.

0: Galaxy Radio, Lost Boy Shardy en Zeno Regias op een beat van Milo zonder beat. Dadelijk heb ik BFL Quattro op een beat van Chirac, Free Lord, de nieuwste in de lift sessie. Maar eerst Kieks, jongste, Mora 14, Billison, Veldspelers.
1: Hey,
0: let's get it.
1: Heb je issues met mij? Kom naar hier en we lossen het op.
2: Je weet waar ik ben.
1: Nee, ik denk het niet. Wanneer ze mij zien, draaien ze om.
2: Weg.

We gaan hem laten zien wat de piraat is. We gaan zijn body stretchen naar Pilates. Voor mij gaan ze cheap, ze gaan bijna gratis. Glock 43, je weet wat mijn maat is. Uit 50 gezien, je weet niet eens wat saaf is. Uit bloed laten vallen, je weet niet wat gas is. Haast niks, daarom weet je wat haast is.

0: This is Galaxy Radio. Playing your favorite playlist all day.
1: Ja, Paasaus, Galaxy Radio. De hit blijft komen dadelijk. Machario, nieuwe single, Proost het leven. Maar eerst La Blanco met K.A. Runner. Tafel bars. Hey,
2: warm water is op, die mannen die staan al een tijdje droog. Die kraan is dicht, veel belanden bij een psycholoog. Ja, dit is onderwereld, oppas, je moet uitkijken. Hier zijn tentakels, kijk hoe vet die armen uitspreiden. Lange armen, hier zijn lange armen. Die nieuwe waggie die kijkt.

proost op het leven dat ik nu kan leven. Avondeten weer een gele, kon van soms niet eten. Gun het je ook, al doen we deze dagen niet veel spreken. Wat financieel niet kunnen helpen, dat gaat mannen breken. Jezelf genezen in privé, dat is het luidste succes. Ik lag er buiten, thuis schreeuwde ik het uit van de stress. Hey, fuck a flex, ik reflecteer waar ik zat. Elke win is harder als je niet vergeet waar je was. Maar tegenwoordig moet je humble zijn als het gaat om winnen. Als je trots bent op jezelf, dan worden vrienden vriendinnen.

Paastalks op Galaxy Radio. Machario post op het leven. De nieuwste single van de dakdekker. Shout out Machario. Consistent hit aan het

0: future.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: All the hits on Galaxy Radio.
0: Only station that matters, period.
2: We're doing it for the culture.
3: Ik voel mezelf te erg, heb een hoge petje. Arrogant, we matchen dure klokken hier met zomersetjes. Lopen witte rappen hier met droge bekken. Zoete witte wijn in de bergen, ik vind het zo niet erg. We peppen 4x4 in de villa wijk. Op Ibi met hoeren, mijn ex wordt vast dat ik de tyfus krijg. Ik

0: Ze zegt ik doe dit nooit, maar nu gebeurt het toch. Ze is als vieze voeten in de Birkenstock. Ik word moe van deze wijf. Ze vond verdriet terwijl ze simpelweg een beuging zocht.
1: Los van die slangen blijf ik ten toes down. Kan me niet verlagen naar jouw niveau. Je kan alles van me zeggen, maar

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, allen met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaar gewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy Radio.

Straks op Galaxy Radio. De nieuwe single Blijkbaar van Radio Z. Refuego, Dio en Kabul Slim. Komt de Ambia, denk ik. Show op Lowlands. Gekke dingen. Experimentele dingen, je hoort het. Paasthuis op Galaxy Radio. Bijna tijd voor de Paasthuis Freestyle van Niffo en Nilo deze week. Die heb ik over 10 minuutjes voor je. Maar eerst gaan we naar Hermes Slides. Weer een nummer van de aankomende Jam Z-tape Burleson.

0: We are Galaxy Radio.
1: You already know.
2: You know my name.
0: Hey. We are your daily playlist provider.
3: Het is paassaus op Galaxy Radio. Blijf luisteren, want na deze track hebben we de paassaus freestyle van Niffo en Nilo. Heel veel heat.

0: Freestyle Sessions.
1: Paastaus op Galaxy Radio. Welkom terug hier in de studio bij Galaxy. Het is tijd voor een nieuwe Paastaus Freestyle. Ik heb jongens uit het zuiden meegenomen. Big up naar Venlo. En ze hebben heel veel bars bij. Paastaus, Niffo en Nilo. Let's get it.
2: Niffo, Nilo.

0: Asta o sub Galaxy Radio, man. Nifo and Nilo. What take? What take? Bars, man. Wow.
1: Wil je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full versions.
0: Wow, man. Nifo and Nilo. Woensdag kan je deze checken op YouTube als je al die bars nog een keer wil beseffen. Ga dat sowieso doen, want dit ging

in mijn business. Original hitters, ik zie alleen killers die weten wat dit is. Doe het totdat het een hit is. Ik weet er goed hoe die shit is. Original hitters, ik zie alleen killers die weten wat dit is. Jullie weten wie dit is. In mijn business. Original hitters, ik zie alleen killers die weten wat dit is. Doe het totdat het een hit is. Ik weet er goed hoe die shit is.

0: meer dan mijn binnens. Original hitters, ik zie alleen killers die weten wat dit is. Doe het totdat het een hit is. Ik weet er goed hoe die shit is. Original hitters, ik zie alleen killers die weten wat dit is. Jullie weten wie dit is. Meer dan mijn binnens. Original hitters, ik zie alleen killers die weten wat dit is. Doe het totdat het een hit is. Ik weet er goed hoe die shit is. Original hitters, ik zie alleen killers die weten wat dit is.
1: Pasthaus, Galaxy Radio, Seppa, Praat van de Straat, nieuwe single, Wie Dit Is, hoor je? Bij Pasthaus op Galaxy Radio en ik heb nog heat voor jou tot 9 uur, dus we blijven doorgaan.

Bauds prezentēts Pēc da augs. Of Galaxy.

0: Dus dadelijk komen we bij KM en Jandro Hart. Single van denk ik 2 weken geleden. Maar eerst gaan we naar VL Disappear met een woord wat ik niet eens ga uitspreken. En daarna YG en Kami met Levi. Ogen.
1: Yo.
0: Past ook.
1: Yo.

Ze zeggen ze houden van me, misschien is het fout van me. Maar iets in ze is veranderd, omdat ze het fout hadden. Als zegt ze houdt van me, schat, ik ben geen hout. Hakken, ze willen je broek houden.

0: Toch heb ik je het liefst naast me. Ik voel te veel, jouw gevoelens kan ik nu niet dragen. Ik dacht jij zou altijd blijven en me niet verlaten. Maar stond ik in jouw schoenen, zou ik ze niet dragen.
1: Galaxy Radio.
2: Listen, everywhere I go, everywhere I go.
1: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: Mag gewoon. Door met Frenna.
1: Starlife.
0: Ja, ja. Wel logisch. Na KM en Jandro, mooi Frenna draaien. En dadelijk Ronnie Flex, DJ Dylan, Encho. En wat is het? Wie staat er nog meer op? Karel. Tremoni Biggie. Punta Cana is.

0: Galaxy Radio. Toby K en J. Lauren met de track Hoog. Wow.
1: More hip hop, R&B, Afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: All to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Vanavond. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond, zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage, het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: Music.
1: Ayodeji Balogun, beter bekend als Wizkid, groeide op in Lagos, Nigeria. Hij begon al op jonge leeftijd muziek te maken en brak door met de hit Holla at Your Boy. Zijn internationale doorbraak kwam dankzij samenwerkingen met Drake en later de wereldhit Essence, featuring Tems. Daarmee werd hij een van de eerste Afrobeats artiesten die wereldwijd de charts domineerde. Albums als Made in Lagos brachten Afrobeats naar een compleet nieuw publiek. Wizkid staat bekend om zijn relaxte vocals, Afro R&B sound en wereldwijde invloed op moderne popmuziek.

is leeg, staat waarwasje. Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 PM.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy Radio.

0: your soundtrack of summer. Lima.
1: Ik geef ze laatste update, blijf voor upgraden. Ben in

onsterfelijk. Elke route met succes heeft tegenslagen. Als je een route bewandelt die geen tegenslagen heeft, bewandel je geen route. Deze route die is aanbepaald. Alles wat we doen, wanneer we weggaan, staat al geschreven. De Almachtigste man daarboven weet het.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Afrobeats werkt wereldwijd omdat het draait om ritme, energie en feel-good vibes. Daarom hoor je het steeds vaker op festivals en radio.
3: You can hear it in the music.
4: For the culture, for the music.
5: Let the music tell it.
6: Hey, yo.
7: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Zeeuws FVD-staatlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Galaxy Radio.

0: Black Music
1: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: R&B draait vaak om emotie, storytelling en focus. Daarom blijft het genre generaties lang relevant.
3: Hey.
2: Hip-hop, R&B en Afro-music.
4: Talk about black
5: hissiness.
2: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
6: She don't sleep. She glows. Rosa G taking you through the shadows and the soul. You already know. This is Rosa's world.
7: Alexa, turn on that spot.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: night.
1: Ladies and gentlemen.
2: Man, this one sparks some serious memories.
0: Remember that? Throwback hip-hop and R&B.
2: This is an official Galaxy throwback.
3: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even wijden.
4: Jacques Chirac.

0: Wayne.
1: We are Galaxy.
2: Did you know that?

0: Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
2: This thing right here is our thing. Put your hands up.
3: Do it right now, go.
2: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
4: You tuned in to the queen of the low lights and high vibes, Rosa G, no cap.
5: This is Rosa G on Galaxy.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Radio. Yeah, too hard for the radio.
2: Black music.
3: Chris Brown brak als tiener door met zijn hit Run It. Hij combineert R&B, hip-hop, pop en dancehall met sterke performance en choreografie. Albums als Exclusive, Fame en Indigo maakten hem een van de succesvolste R&B-artiesten van zijn generatie. Zijn combinatie van zang en performance inspireerde veel jonge artiesten wereldwijd. Grote tracks als Forever, With You en Under the Influence groeiden uit tot internationale classics. Ondanks controversies en juridische problemen bleef Chris Brown muzikaal succesvol en cultureel relevant. Zijn carrière laat zien hoe groot zijn impact op moderne R&B, hip-hop en popmuziek is gebleven.
0: This is Galaxy Radio.
4: Okay. Hey, black on black, black
0: music. Black music sounds like this.
5: June is Black Music Month.

0: out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclame.